U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: Jean Muller, Frédéric Lodion en Jean Oubo. Het een deel een van Schumann's fantasiestuk uitgevoer.
1: Ek is Pieter Besaidnout, koorleier en komponis. En jy luister na Musiekbonbons elke donderdag op RSG.
0: Vervolgens Jakub Kobelek, een Poolse komponis wat geleef het van 1739 tot 1789. Eerste deel het een van sy symfonieën.

En dit was 'n deel uit Jakob Gobelek se simfonie nummer 3. Die Poznan Kamerorkes onder leiding van Robert Satanowski het dit gespeel. Wat van die deel uit Haydn se simfonie concertante? 4 instrumente, die nasolo instrumente saam met orkes.

Aurelia Poppa was hier solis saam met die Moldova Philharmoniese Orkest onder leiding van Paul Popescu. En hulle het 'n deel uit een van František se klarinetkonserte gespeel. Kom ons luister hoe Jean-François Heiser en Georg Pridermacher Tchaikovsky se Spaanse dans nummer 2 uitvoer. Terloops, Debussy het die verwerking gedoen en dit kom uit sy, dis nou Tchaikovsky se Swanemeer Ballet Suite.

0: And it was the sponsor dance number 2, Tchaikovsky's Swanemeer Ballet Suite, wat Debussy vir klavier duet verwerk het.
1: Gerrit Pretorius George, het is een genot en plezier om muziekbonbons te luister vir die baie verskynheid muziek wat het bied.
0: En as jy ook een stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf gerus vir my e-posie na terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so een stemnota op te neem en aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Nou die mars uit die voelhandelaar van Ziller, die Keulense Salonorkest voor het uit.

Môre môre Bongozi, ek was XKFM. Ja, joy te daar met Maltin Edberg, dan maar joy toe ek met Kakana toe radio XKFM. Ek was hy, ja, joy te daar met Maltin Edberg.

Ag ek am tako 33 gaan my nie te hang jy gwa 107 o 9 ek ska FM siki no program menne yam sena gwata te o gesonde het kwe toe het die word blut takke te jwanga so an sinza ka ek gwa ku mate no te ko mate jwanga a sesa sena ka a nkono te moko sesa sentiti Nako no a senangi etsa ke tino pela matsa tom pela mtoma le tswere go beta ti da jo ane senja program se ke e koma te se gerisa koma te 27 ga de minute e ya go ha. Nya ga ire ya

Giuseppe Di Stefano met keer terug na Sorrento. Ria van Eden in Groot Brakrivier, altyd lekker om van jou te hoor. Hier is die tweede deel uit Ludwig van Beethoven's Symfonie nummer 2 in D majeur. Ons luister na die uitvoering van die Berlynse Philharmoniese Orkees. Die dirigent is Herbert von Karajan.

Die Berlijnse Philharmoniese Orkest met Herbert von Karajan, die man in beheer. Die tweede deel uit Beethoven's symfonie nummer 2 in D-majeur. Anzebeth Eksteen, goeiemiddag aan jou. Hier is Erna Zak en sy sing Lentestemme, oorspronkelike wysie deur Johann Strauss die tweede.

Erna Zak met lengte stemme. Ons beweeg nou na die effe ligter kant van die musiekspektrum, dankzij jou versoek Hanley Du Plessis. Jy deel hierin met Marianne, Daleen, Gerda en Johan. Dis Nikos Ignariatis met Flight to Rhodos.

Dit was Nikos Ignatiadis, Flight to Rhodos. Het die van Sail in Willow Park, saam met jou gaan ons luister na Come Gentile, wat kom uit Gaetano Donizetti's opera Don Pasquale. Je wil hee dat Mariki, Maurits, Annette en al die ander inwoners van Kruinpark moet saam luister na die sang van Rolando Biasson.

Rolando Villazon met Come Gentil uit Don Pasquale, een opera door Donizetti. John Aaron, eerste keer dat jij verzoek instuur, baie dankie. Je wil leer dat jou vrou Lindsay moet saamluister na die hoofthema van Caravans, daar die baie gewilde stuk muziek wat gecomponeerd is door Mike Batt.

0: Ag Reggie, ja, kom ons kit lekker warm vanavond hier so, want het is bitter, bitter, bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
1: So, Isop, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie. Lekker aan, vir allemaal.
2: Goeie naam, oom Reggie. My naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op oom Reggie. Ik is lief van jou, oom Reggie. Dank je, oom Reggie.
3: Skirret met Reggie Philander.
4: Elke vrijdag aan vanaf 20:09 tot middernacht met mij, Reggie Philander, hier op RSG.